Hoi Tasha van Prisoe Syrië, Witteramau, ik wens me gern voor de stoppende gang kussen naar Aiolo Tliet. Wens je een ganz schöne Donnerstag und een goed Wochenende.